0: Dat is Terrence trouwens. Dat is Terrence.
1: Dat is maar voor. Sorry, moet je maar even zeggen.
0: Sorry, is mijn voort.
1: Alex, over 97.

0: Ziet u zich af of ik vast wel? Of ik vast en voor?
1: Charlie 412, can we have 258 en route for a minor head injury?
0: Charlie 412, 10-4. Charlie 10-10.